de man. Wat je tegen mocht zoeken, ben je de man. De jacht, ha, het je niet, maar ik zal.